zijn. Nou wil ik komen, al komen sommer, så springer vi ud i det blå. Der er ingenting, der kan give